0: Ur vrava sonen lark radigon Stefanel en jaul zo isebel. Darlam te chelevedo un archiven, Elisa Ivanel a Vels, Monique Gerboul, a Marie-Laure Groix, Mère Vian, Elisa.
1: Crise meeting à Radio Bourgenet.
2: Pegemet a union zo dele lakat bau pakates.
3: Na pepri yelo, na pepri yelo.
2: Point ze bezin.